0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Tu me dis

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Dag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerpse dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Sjaken? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In onze Golden 60s rubriek hebben wij ook regelmatig aandacht voor een Frans chanson. En deze keer hebben we het over Daniel Bevilacqua, beter bekend als Christophe. Een zanger met Italiaanse roots, maar geboren in Brest in Frankrijk in 1945. Zijn grootste hit werd een echte klassieker en heet Aline. Hij bedacht het liedje tijdens een etentje met zijn grootmoeder in 1964. Er werd destijds gespeculeerd over wie die Aline eigenlijk was. Christophe vertelde aanvankelijk dat het om een fictief persoon ging, maar later kwam hij daarop terug en ging het volgens hem over een aardige tandartsassistente. Het romantische nummer vertelt het verhaal van een man die smacht naar de terugkeer van zijn geliefde. Hij roept haar naam Aline in de hoop op een hereniging. Het thema liefde en gemis kon de luisteraar duidelijk raken, want de song werd een grote hit, vooral in Frankrijk en België. Zo werd Christophe ook van plagiaat beschuldigd door de zanger Jackie Moulière, die vond dat Aline te veel geleek op zijn nummer La Romance.

Mark Christophe won de rechtszaak in 1971. Het liedje werd ook gecoverd door onder meer Jo Valley als Ik roep je naam. Christophe die bleef actief in de muziekwereld tot zijn overlijden in 2020, waarbij hij een blijvende invloed had op de Franse muziekscene. Maar nu nemen we mee terug naar 1965 met zijn allergrootste hit.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossina Bas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel
5: Outlet. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Antwerpen leeft.
1: Op zaterdag 1 augustus kan je om 21 uur in de Sint Carolus Borromeuskerk een bijzondere traditie meemaken. Dan wordt het altaarschilderij op spectaculaire wijze gewisseld. Met katrollen laten vrijwilligers het ene doek zakken en trekken ze een nieuw schilderij omhoog. Het hele gebeuren duurt ongeveer een kwartier en het is gratis bij te wonen. Nadien kan je nog deelnemen aan een rondleiding door de kerk of de kantkamer bezoeken. Een uniek stukje erfgoed in het hartje van Antwerpen. De hele zomer lang kan je terecht in de zomerfabriek aan de Minkelerstraat in Antwerpen. Dat is dé plek waar je elke dag gratis kan genieten van muziek, spoken word, dans en streetfood. Er zijn vaste activiteiten zoals Classic Tuesdays, Grab the Mic en Sunday Jams, maar ook een fitnesszone met skatepark en basketbalveld. Dankzij jonge makers ontdek je er ook nieuwe initiatieven zoals hip-hop battles, workshops en danssessies. De Zomerfabriek is dé hotspot voor een creatieve zomerdag in de stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio Express.

0: Twisted West Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: stofzuigen kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
2: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
3: 50%!
2: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
4: Tegel Outlet.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Tussen 13 juni en 31 augustus kan je opnieuw openlucht zwemmen in het Bonaparte Dok in Antwerpen, met zicht op het Maas. In dit unieke zwemdok zwem je in een oud havendok met 3 zwembanen van 50 meter en een aparte recreatieve zone. Er is toezicht voorzien en iedereen vanaf 12 jaar die kan zwemmen is welkom. De toegang is gratis, maar reserveren is wel verplicht. Wees er snel bij, want deze zomerse activiteit is ieder jaar heel populair. Tijdens de maanden juli en augustus kunnen kinderen in Merksem op avontuur met de Gaston Wandelrally. Deze interactieve tocht van ongeveer 2 uur start aan de bibliotheek aan de Parkweg en telt maar liefst 14 stops. Onderweg lossen kinderen opdrachten en raadsels op en leren ze alles over komiek Gaston Bergmans. De rally is bedoeld voor kinderen van 6 tot 10 jaar en je kan deelnemen wanneer het je past. Bovendien maak je ook nog kans op leuke prijzen, zoals ijsjes en cinematickets. Dit is

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
1: 50%!
0: Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
2: Tegel Outlet.
3: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
4: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Sloep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen 45 euro met maaltijd, kinderen

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: geen tranen, enkel vrolijkheid op het Antwerps terras van Radio Express. Ja, het is weer 10 uur geweest. Het is zover. We gaan eraan beginnen. Hele goedemorgen en welkom op het Antwerps terras. We hebben vandaag twee praatgasten. De Antwerpse districtschepen Charlie van Leuffel. Met haar hebben we het over het Multimove-pad in het Nachtegalenpark. Wat is dat? Wel, dat is een parcours dat kinderen stimuleert om op een speelse manier hun motorische vaardigheden te ontwikkelen in een groene omgeving. Straks krijgen we er meer informatie over. En er zit ook een gesprekje in met Robbe Mertens. Hij was vroeger barman in de horeca en hij heeft nu een marktkraam met ambachtelijke koekjes. En daar wilde Michel van der Rauwera natuurlijk alles over weten, hè, voor Lekker Antwerpen. Dat alles en nog veel meer, ook nog een paar jarige en nieuwe platen, tot 12 uur op het Antwerps terras.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

blijft lekker swingen, hè, met I'm a Believer, The Monkees. We hebben een paar jarigen te vieren. Een paar mensen die vandaag jarig zijn, die gisteren jarig waren en morgen jarig zijn. En ja, ik zei net, nieuwe producties. Nu, die zijn er niet zoveel, hoor, in de zomer. Je hebt wel een nieuwe single van Bruno Mars. Ook weer al lekker swingen.

Purple Disco Machine daarnet. En dit was Dr. Buzzard's original Savannah Band. Groepje waar ook Kid Creole deel van uitmaakte destijds. Een paar bekende jarigen. Alice Toon, dat is de oudste jarige aller tijden in dit programma, denk ik. Die wordt vandaag 102. Jelle Frenke, bekend van het VTM Nieuws, viert zijn 43ste verjaardag. Voormalig voetballer en voetbaltrainer Ariel Jacobs wordt er 73. En schrijfster Brigitte Raskin viert haar 79ste verjaardag. En er zijn nog een aantal jarigen die we gaan laten horen. Onder meer de weduwe van Bob Marley, Rita Marley. Zij viert haar 80ste verjaardag vandaag.

Stel dat je een cadeautje wil kopen voor de 80ste verjaardag van Rita Marley. Wat zou zij willen? Wel, ze heeft het zelf gezongen, hè, in One Draw. I wanna get high, so high. Dan weet je het van

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Op ons Antwerps terras staat een zeer comfortabele stoel. Daar mag ik in zitten als presentator. En er staat hier ook een tafel met twee stoelen. En daar zit Michel van der Auwera altijd klaar om gasten te ontvangen. De eerste vanmorgen is de Antwerpse districtschepen Charlie van Leuffel. Met haar gaan we naar het Nachtegalenpark, want daar is het Multimove-pad ingehuldigd. En wat dat juist is, dat hoor je na Bruno Mars.

0: Het district Antwerpen wil jongeren meer aan het bewegen krijgen. En daarom zit ik bij districtsschepen Shadi van Luifel. In het Nachtgale Park zijn jullie aan het werken aan iets? Hè?
1: Ja, klopt. We zijn begin juli gestart met te werken aan ons eerste multimovepad in Antwerpen. In district Antwerpen, maar zelfs in heel de stad Antwerpen. En dat is eigenlijk een beweegparcours, een beweegpad voor kinderen tussen de 3 en de 12 jaar ongeveer. Waarlangs dat verbonden is met verschillende soorten hindernissen. Een parcours van 1,7 kilometer. Waarop dat zij verschillende vaardigheden kunnen oefenen. Dat is eigenlijk een samenwerking met Sport Vlaanderen. Ze vragen dan om 12 soorten vaardigheden daarin te laten terugkomen. En dat komt dan terug op die verschillende hindernissen.
0: En die staan verspreid over het ganse Nachtegalenpark, neem ik aan.
1: Die staan inderdaad verspreid over het ganse Nachtegalenpark. Je start eigenlijk aan de centrale laan, aan de inkom van het Nachtegalenpark. En die zijn zo met elkaar verbonden met dus een parcours met wegwijzers. Op elk hindernis staat ook een nachtegaaltje aangeduid om eigenlijk zo het parcours te kunnen volgen.
0: Ja, dan kom je ook voorbij de speeltuin. Ik neem aan, ook bij de dieren.
1: Ja, absoluut. Dat hebben we ook mee verwerkt in het parcours zelf. Er komen ook dieren mee terug in de hindernissen. Aan de damherten zal er ook een link zijn met de damhertjes, met de beweging dat je daar moet uitvoeren. En het eindigt eigenlijk, de voorlaatste hindernis is ook in de speeltuin, omdat het natuurlijk ook wel gericht is op gezinnen, ook op de ouders. Je kan eraan ook iets blijven drinken, iets eten, een beetje ontspannen en dan zo het einde van de tour af te ronden.
0: In de melkerij.
1: In de melkerij.
0: Hoe lang is dat parcours dan?
1: Het parcours is 1,7 kilometer lang, dus het is echt wel gericht op jongere kinderen, dat het voor hen eigenlijk behapbaar is om te doen. Het wordt dan natuurlijk ook altijd onderbroken met een hindernis of een beweging dat je moet doen, op iets klimmen, klauteren, werpen, kruipen, van alles dat je moet doen. En zo wordt dat eigenlijk heel plezant en avontuurlijk gemaakt.
0: Het is toch niet gevaarlijk? Ze kunnen toch niet vallen? En zo,
1: nee, daar is allemaal rekening mee gehouden, dat het echt wel op de jongere kinderen gericht is. We hadden eigenlijk, ik had zelf wel persoonlijk inspiratie opgedaan in andere gemeenten, waarbij dat het al plaatsvond. Ik heb zelf ook 2 jonge kinderen. En dat is altijd heel tof om natuurlijk te gaan wandelen en te bewegen. Maar je wilt er ook altijd iets avontuurlijk aan toevoegen, dat zij dan kunnen meedoen.
0: Ik heb het gevoel dat er nog wel gaan bijkomen in Antwerpen, maar daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Charlie van Leuffel, districtschepen in Antwerpen voor jongeren. Die moeten meer bewegen. Is dat zo? Bewegen we te weinig of de kinderen?
1: Ik denk dat er altijd mogelijkheden zijn om jongeren nog meer te laten bewegen. Wij ondernemen heel wat initiatieven in ons district Antwerpen. Ook samenwerking met sportclubs, met initiaties die wij doen, met samenwerking met onze sportpartners. Zoals bijvoorbeeld een Jespo die ook op 2 september de opening zal verzorgen van het Multimovepad in het Nachtegalenpark. Dus. Dat zijn een van onze sportpartners en zij organiseren heel veel activiteiten op woensdagnamiddagen of in weekends. Om kinderen eigenlijk meer te laten bewegen en eigenlijk zoveel mogelijk te laten buiten spelen, buiten komen. Want dat is inderdaad wel wat wij graag willen laten doen.
0: Ik heb je horen zeggen, het is het eerste in het district Antwerpen. Dan heb ik het gevoel dat er nog aan bij komen.
1: Het is inderdaad het eerste in het district Antwerpen. Dat vergt natuurlijk altijd wel een heel voorbereiding. Want je moet kijken waar dat er voldoende plek is om zoiets te organiseren of vorm te geven. Want je wilt wel dat een parcours wel uitdagend genoeg is. Maar we zijn ondertussen al wel aan het kijken naar volgende locaties waar we eventueel nog een ander kunnen laten plaatsvinden. Mocht mensen ideeën hebben, mogen ze mij daar uiteraard ook altijd over aanspreken. Maar het is inderdaad wel de bedoeling om er nog eentje te voorzien.
0: Het Harmoniepark gaat te klein zijn.
1: Dat moeten we eens bekijken.
0: Bewegen, maar er gaan ook ouderen kunnen bewegen binnenkort. Maar dat is iets voor september. Hè?
1: Ja.
0: Er komt ook een beweeg- of bougeerdag.
1: Een bougeerdag, ja, inderdaad. Wij organiseren ook elk jaar, sinds een drietal jaar, een beweegdag voor 55-plussers. Dat is al een aantal keer op Linkeroever doorgegaan, ook in het Harmoniepark en in het Kielpark. En dit jaar willen we dat eigenlijk laten doorgaan op het Zuid. En dat gaat door op zaterdag 19 september.
0: We begonnen ons gesprek over het Multimovepad in het Nachtegalenpark. Dat pad, dat is nog in volle opbouw. Wanneer gaat dat klaar zijn?
1: Dus ik verwacht dat dat in de loop van de zomer al wel klaar zal zijn. Maar de officiële opening gaat plaatsvinden op 2 september. We doen dat dus samen met Jespo. Dat is een woensdagnamiddag. Tussen 1 en 5 worden eigenlijk alle gezinnen en kinderen uitgenodigd. Want het Nachtegalenpark is natuurlijk ook echt wel een gezinspark waar veel gezinnen komen om samen te wandelen. Zijn ze allemaal van harte welkom om daar samen mee met ons het park te openen. We zijn volop bezig met de voorbereidingen om daar een hele leuke namiddag van te maken. Maar dat gaat sowieso heel gezellig zijn en iedereen is van harte welkom.
0: Ik ben benieuwd voor die schepenen die dat helemaal dat parcours gaan afleggen.

0: internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerken. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%.
2: 50%!
1: Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders.
3: Tegel Outlet. Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Straks gaan we het hier op het Antwerps terras nog over koekjes hebben, want we hebben een gesprek met Robben Mertens en die verkoopt ambachtelijke koekjes op de markt en online. Maar eerst nog eens even kijken naar de jarigen van vandaag. Er is een Nederlandse zangeres jarig, een voormalige Nederlandse zangeres, want ik denk niet dat ze nog erg actief is. Wel, het is iemand met wie ik ooit aan tafel heb gezeten. Er hoort een klein verhaaltje bij. In de jaren 90 waren we met een aantal mensen vanuit Vlaanderen uitgenodigd door Hans Breukhoven, de grote baas en stichter van de Free Record Shop, om te gaan eten in Amsterdam. En we zitten daar met een aantal collega's en met Hans Breukhoven aan een tafeltje in een restaurant, maar er blijft één stoel leeg. En iedereen was natuurlijk zeer benieuwd waarom die stoel leeg was. Wel, zei hij, zo meteen komt mijn vrouw nog. Ja, en die vrouw, dat was natuurlijk de toen toch wel redelijk legendarische Vanessa. Vanessa is jarig vandaag. Connie Witteman, zo heet ze eigenlijk. En ze wordt er 72.

komt uit Dirty Dancing, deze Hungry Eyes van Eric Carmen. En nu we het toch over film hebben, er was droevig nieuws afgelopen week. Want de Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is op 94-jarige leeftijd overleden. Nu zal u misschien zeggen, Plas Johnson, wie is dat nu weer? Wel, het is een man die onder meer Frank Sinatra en Barbara Streisand begeleidde op zijn saxofoon. Maar die vooral bekend werd met dit thema, het thema van de Pink Panther.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: I'll Be There For You van de Rembrandts. En dat weten jullie allemaal, dat is het thema van de serie. Inderdaad, Friends. En waarom draaien we die? Omdat het vandaag de verjaardag is van Matt LeBlanc. Die wordt er vandaag 59.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dollander.

friend of mine. Eentje van Elvis kan er altijd bij, hè. Hound Dog was dit. Vandaag zijn we 25 juli. We hebben de jarigen van vandaag allemaal gehad. Maar er waren er gisteren ook een paar bekende jarigen. Onder meer Geert Hunaerts, bekend uit Onder meer Thuis, is er 54 geworden. Franse zanger Yves Duthey werd er 77. En deze dame mocht ook wat meer kaartjes uitblazen. 57 om juist te zijn. Jennifer Lopez.

0: was eentje voor de mensen die vanavond een stapje in de wereld gaan zetten. Saturday Nights van Patricia Pai. Wij hebben zo meteen nog een gast hier op het Antwerps terras. Robben Mertens, voormalig barman in de horeca. En die man die lust wel koekjes en is er nu ook aan het verkopen. Hij komt straks bij Michel er alles over vertellen.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Songs in the Key of Life, zo heette het dubbelalbum waar dit nummer op terug te vinden was. Seduke van Stevie Wonder. Als je zo een momentje rust hebt, dan moet je dat album nog eens opleggen. Is meer dan de moeite waard. Eens even kijken wie er morgen jarig is. Morgen zijn we 26 juli en dan is het feest ten huize Goris. Want Kelly Pfaff mag er een jaartje bij tellen. Zij wordt er 49 morgen. En van wie moeten we dan een plaatje draaien?
1: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?

0: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Ouwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
1: Lekkere koekjes, die gaan er natuurlijk vlot in. En daarom zit ik bij Robbe Mertens. Robbe, jij staat hier op de markt met koekjes. Ja. Wat is daar nu bijzonder aan?
2: Wel, tot hier ben ik eigenlijk gekomen. Ik ben eigenlijk gewoon gestart uit een dieetfase. En aan een duur krijg ik wel goesting in eigenlijk gewoon iets zoets. En dan ben ik eigenlijk gewoon zelf binnen kijken van ja, wat zijn er de opties binnen mijn caloriebudget. Want ja, een gewoon koekje, daar past er niet tussen. Dan ben ik zelf binnen spelen. En dan ben ik tot een goed resultaat kunnen komen. En er was veel meer vraag naar rond collega's en familie. En zo ben ik eigenlijk binnen kijken, oh, kan ik hier een bedrijf uitbouwen? En dan vooral focussen op de kwalitatieve nutriënten van ingrediënten. En om toch gewoon te kunnen iets aan de genieten met ja, nu wel de caloriewaarde, maar toch het meeste uithalen uit de calorieën eigenlijk gewoon.
1: Maar het zijn geen glutenvrije koekjes of vegan koekjes?
2: Nee. Wij focussen echt op het nature. Dus alle ingrediënten komen rechtstreeks van lokale boeren om echt gewoon de kwaliteit te gaan garanderen en ook gewoon lokaal de ondernemers te steunen. En dat we ook gewoon de economie lokaal kunnen eigenlijk groeien.
1: Het is uitgevloeid uit jouw dieet. Dat wil zeggen dat er waarschijnlijk geen of heel weinig suiker in zit.
2: In de dieetversies van ben je gestart. Ja, dat waren gewoon suikervervangers. Maar hier zit eigenlijk gewoon suiker in. Omdat als je met suikervervangers gaat werken en zo, dan is het een beetje het moeilijk om dat te kunnen vertellen. Want het is eigenlijk ja, natuurlijk en focus echt op ja, het natuurlijke. Dus ze gebruiken wel gewoon suiker. En het pluspunt daar is, dan kun je echt gewoon ja, je smaken ja, beïnvloeden. En dan kun je echt zo een notig, echt gekameliseerde smaak krijgen. Ja. En dat is ook wel gewoon heel lekker.
1: Mensen die jouw koekjes willen proeven, waar kunnen ze jou vinden?
2: Ze kunnen mij op de lokale markten vinden. Maar ze kunnen sowieso mijn socials in de oog houden. En daar wordt elke dag geplaatst waar wij staan. De socials zijn Mertens & Co.

Even wegdromen, dat mag ook op het Antwerps terras. You are not alone, Michael Jackson. We hebben nog een bekende jarige. Iemand die net een nieuw album heeft uitgebracht met zijn bandje. Het heet Foreign Tongues. Hij is de zanger van de Rolling Stones. Wordt er morgen 83. Hey!

Vorige week vierden we hier nog de verjaardag van Martha Reeves van de Vandellas, de originele zangeres van Dancing in the Street. Vandaag krijg je het nog eens te horen in de versie van de betreurde David Bowie samen met de bijna jarige Mick Jagger.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer.

0: koffietafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

De Motors, ze klonken destijds een beetje als een soort van Electric Light Orchestra van Den Aldi, maar ze hebben toch maar een dikke hit gescoord met deze Airport. Ik heb nog 2-jarige iemand uit een Britse supergroep, die krijg je zo meteen nog te horen, en een acteur uit Thuis. Want morgen, 26 juli, vieren we de 65ste verjaardag van Bart van Avermaat, de Waldek.

Jammer genoeg is er geen meer in Antwerpen, hè? Geen Hard Rock Café, maar Carole King die blijft er dapper over zingen. En je hoort eraf van Brussel met het thema van thuis, ter gelegenheid van de 65ste verjaardag morgen van Bart van Avermaat, Waldeck. Ja, ik heb nog 1-jarige. De drummer van Queen, die wordt er morgen ook eentje ouder. 77 ondertussen al. Roger Taylor. Je hoort hem samen met zijn collega's in You Don't Fool Me.

Een van de laatste opnamen van Freddie Mercury en Queen, You Don't Fool Me, ter gelegenheid van de 77ste verjaardag van Roger Taylor, morgen. Voor vandaag zit het erop. Pat van Loon die zit hier klaar voor 2 uur lang muziek uit de 80's. Dan is er de Express Jukebox. En vanaf 6 uur krijg je tot 8 uur weer niks anders meer dan 80's muziek. Heel fijn weekend. Tot volgende week.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Bent u ook zo'n vurig liefhebber van muziek uit de jaren 80? Wel, dan zit u goed bij ons, want de komende 2 uren draaien we niks dan hits uit dat decennium. Bananarama, die opende vanmiddag. Nummer opgenomen in de stal van Stock Aitken en Waterman. Je hoorde Love in the First Degree. En dit zijn Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Welkom bij Express.

Als ik heel eerlijk met u mag zijn, ik heb het nooit een beste gevonden, maar het was wel hun grootste hit natuurlijk, The Reflex van Duran Duran. En wat ben ik blij met deze keuze, een plaat die je nauwelijks nog ergens hoort, het geweldige Sally van Carmel.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet. En nergens

Zouden er mensen onder ons zijn die nooit op Careless Whisper hebben gedanst met hun geliefde? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. We hadden George Michael zo net te gast in dit programma. En dit waren Kid Creole en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy.

Respect hoorde je van Fairground Attraction en dit was Two Hearts van Phil Collins. Herinnert u zich de film History of the World nog? Part 1 verscheen in 1981, film van en met Mel Brooks, waarvoor hij ook zelf de muziek schreef en zong. Hier is It's Good to Be the King. Hele leuke plaat dus van producer, acteur en zanger Mel Brooks.

0: It's Good to Be the King van een vrolijke Mel Brooks uit 1981. En dit was Lou Gramm, ook alweer een hele tijd geleden dat we die plaat nog eens een keer terug hoorden op de radio. Dat was Midnight Blue.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin

De breakdance was zonder meer een fenomeen in de jaren 80. En daar hoorde natuurlijk breakdance muziek bij. Je hoorde de Rocksteady Crew. Hey you, de Rocksteady Crew. Op zaterdagmiddag hier bij de Radio van Stad. 80's muziek, tot 2 uur vanmiddag. En morgen doet Ronald Meijvers dat nog een keertje over. Er is Major Tom van Peter Schilling.

Roger Tom van Peter Schilling. En ook dit was een gigantisch grote hit in de jaren 80 voor Berlin, Take My Breath Away. Het is Billy Joel die deel 1 afsluit. Tell Her About It.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

80 was prachtig en dat wordt nog maar een keer bevestigd door het geweldige Tainted Love van Softcell. Zo werd het even over enen. Welkom bij een nieuw uur Express. Tot 2 uur draaien wij enkel hits uit de jaren 80. Zoals deze van Quincy Jones. Hier is Ina Corrida. MUZIEK

Natuurlijk kent u ze van die geweldige 80s classic Come On Eileen. Dit was een van de opvolgers daarvan destijds. Jackie Wilson set. Dat waren Dexys Midnight Runners. En Ina Corrida, origineel nummer van Chas Yankel, werd ook een keer op plaat gezet door Quincy Jones. Dit zijn OMD.

0: Hij verdiende zijn streep al in de jaren 80, maar draait nog altijd mee vandaag de dag. Bryan Adams, je hoorde Heaven en Orchestral Maneuvers in the Dark. Die waren er met Talking Loud and Clear. Zometeen de Queen of Pop, Madonna.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
5: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers. Handjes, Louis Flion. Soep. En Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
6: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

True Blue. En omdat je van Madonna muziek nooit genoeg kan krijgen, zwieren we meteen er nog een andere classic van haar tegenaan. Eentje die heropgenomen werd in 1986 door ene MC Micah G en DJ Sven. Dit was toen het resultaat, de Holiday Rap.

Ook de Police was prominent aanwezig in de jaren 80. Ook zij leverden heel wat classics af in die periode. Onder meer Don't Stand So Close To Me. Daarvoor Holiday van Madonna in een gepimpte versie van MC Michael G en DJ Sven. We keren terug naar de hitparade van februari 1983. Helemaal bovenaan vonden we toen deze terug van Indiep. Hier is Last Night, de DJ Saved My Life.

0: Snyder, DJ Saved My Life. En Indeed bleek niet meer dan een one-hit wonder. En dit was Billy Ocean met When the Going Gets Tough.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

En ja, natuurlijk zijn het altijd dezelfde namen die terugkeren als we enkel muziek uit de jaren 80 draaien. Maar daar malen we niet om natuurlijk. Uit het legendarische album New Gold Dream waren dit Simple Minds en Promised You a Miracle.

Sweet 16 van Billy Idol en Time After Time, dat was nog Cyndi Lauper. Morgen nog meer spul uit de jaren 80 en daar zorgt Ronald Meivis voor morgen op zondagmiddag tussen 12 en 2. Afsluiten doen wij vandaag met Sydney Youngblood. Ik dank je voor het luisteren, blij dat u bij ons was en ik ben er zaterdag heel graag weer. Maak er vooral nog een heel fijn weekend van. Tot een volgende keer.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag.

0: mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders. Tegeloutlet.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Welkom in het Witte Paard. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Hey Mr. Tambourine Man. Oorspronkelijk een lied geschreven door Bob Dylan voor zijn vierde plaat Another Side of Dylan. Maar de man was niet tevreden over de opnames en schrapte het bijgevolg. Hij nam het liedje wel weer op voor de daaropvolgende plaat Bringing It All Back Home. Maar ook toen brak het geen potten. Hey Mr. Tambourine Man werd wel een succes in de versie van de Amerikaanse band The Byrds, die er de titelsong van hun debuutalbum van maakten. Dylan schreef een eerste versie van de song toen hij net terug was van een bezoek aan New Orleans en de Mardi Gras viering. Over de betekenis van het liedje werd er druk gespeculeerd. Volgens sommigen gaat de song over drugs, meer bepaald LSD. Dat heeft Bob Dylan, die deze drug toen nog niet geprobeerd had, altijd met klem ontkend. Verder vertelde hij wel dat hij werd geïnspireerd door een Franse dichter en een Italiaanse cineast. En dat het voornamelijk een ode is aan de universele muze

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. I Was Kaiser Bill's Batman was een luchtig en grappig nummer uit The Summer of Love van 1967, midden in de tijd van rock en psychedelische klanken. Deze novelty song kwam van de Britse act Whistling Jack Smith en knipoog naar de zanger Whispering Jack Smith uit de jaren 20. Het nummer werd geschreven door het bekende duo Roger Cook en Roger Greenway en heette eerst Too Much Birdseed. Het opvallende gefluit werd gebracht door sessiemuzikant John O'Neill, die ook het thema floot voor de film The Good, The Bad and The Ugly. Voor televisie en promoties kroop entertainer Billy Muller, ook bekend als Kobe Wells, in de rol van Whistling Jack Smith. Met de steun van de Mike Sam Singers werd het een internationale hit. In België en Nederland haalde het zelfs de top 5. De kracht van de single zit in de aanstekelijke melodie en de absurde titel die verwijst naar Keizer Wilhelm II en een Batman, een militaire assistent. Het riep humoristische beelden op uit de Eerste Wereldoorlog. Een vervolg bleef uit en I Was Kaiser Bill's Batman heeft dan ook de status van One Hit Wonder. We luisteren naar Whistling Jack Smith.

0: Samen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Live waren ze dynamiet en ze hadden in het clubcircuit van New York dan ook al heel wat ervaring opgebouwd, vooraleer ze beslisten te verkassen naar Engeland, waar hun muziek, rockabilly, geïnspireerd op de Sun Records sound en artiesten als Eddie Cochran, Gene Vincent, Carl Perkins en Bill Haley, meer werd geapprecieerd dan in eigen land. Stray Cats groeide in Londen snel uit tot een fenomeen. Iedereen wilde hen zien en ze sloten ook nauw aan bij de Britse punkbands van die periode. Met Dave Edmunds van Rockpile kwam het tot een vergelijk voor hun eerste album. Op die titelloze plaat uit 1981 stonden wel meer succesvolle songs als Runaway Boys en Stray Cat Strut. Maar voor de grote doorbraak, ook op het Europese continent waar dit soort muziek aan een revival bezig was, zorgde toch het onweerstaanbare Rock This Town dat ook bij ons een dijk van een hit werd in 1981. Gitarist en zanger Brian Setzer, akoestisch bassist Lee Rucker en drummer Slim Jim Phantom zouden in hun eigen land pas een jaar later worden gelanceerd en erkenning krijgen. Als groep hielden ze het onder druk van het succes en de richting die ze verder uit moesten niet lang uit, maar ze wisten wel alle drie een succesvolle carrière uit te bouwen, vooral dan Brian Setzer, die later met het fenomenale en bloedheet swingende Brian Setzer Orchestra uitpakte.

0: eventpartner. Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. BrickPlanet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.
1: Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutsebaan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express. De radio van stad.
3: Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it!

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Het zijn mega solden bij Tegel Outlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegel Outlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs, ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldeprijzen van onze stokverkoop bij Tegel Outlet en nergens anders. Tegel Outlet.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Kids Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Queen begon in de zomer van 1975 aan de opname van wat hun grootste hit zou worden, Bohemian Rhapsody. Zanger Freddie Mercury wist precies wat hij wilde, al hadden de andere groepsleden, vooral dan bassist John Deacon, soms hun twijfels. Het was dan ook geen makkelijke klus, met als grootste hindernis het mixen van de verschillende stemmen in het opera-achtige middenstuk, dat trouwens werd ingezongen door Mercury, gitarist Brian May en drummer Roger Taylor. De platenfirma wilde het eigenlijk niet als single lanceren, omdat het lied te lang was. Maar Freddie was koppig en bezorgde een tape van het lied aan de populaire DJ Kenny Everett. Die was zo onder de indruk dat hij het grijs draaide, waarna de platenfirma noodgedwongen volgde. Over de inspiratie voor het liedje gaf Mercury nooit duidelijkheid, maar velen denken dat het gebaseerd is op Goethe's Faust. Hoe dan ook, bleef het na zijn intrede in de charts op 29 oktober 1975 negen weken lang de Britse nummer 1 en scoorde het overal ter wereld de hoogste noteringen.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De vroege jaren 60 waren nog steeds het toneel van de uitlopers van de rock'n'roll. Chuck Berry, Buddy Holly, Carl Perkins of Little Richard, ze stonden allemaal model voor de rock'n'roll. Dion DiMucci, intussen 84, scoorde in de jaren 50 menig rock'n'roll hit met zijn begeleidingsgroep The Belmonts.

Begin de jaren 60 ging hij solo verder en maakte een wereldhit met Run Around Sue. Volgens Dion zelf ontstond het nummer tijdens een verjaardagsfeestje voor zijn vriendin Ellen op het schoolplein in de Bronx, New York. Hij liet iedereen die aanwezig was op dozen en flessen slaan om zo een beatritme te bekomen. Dion voegde er een doo-wop-achtige harmonie aan toe en handige klap. In de studio wilde hij geen cymbalen of drums. Hij creëerde een sfeer zoals tijdens het feestje op het schoolplein met handige klap. Het nummer gaat over Sue, een meisje dat graag in de belangstelling stond, maar als het erop aankwam en ze een aanzoek kreeg, van het toneel verdween. Over dat soort vrouwen zing ik, vertelde Dion. Enkele jaar later zou hij toevallig huwen met Susan Butterfield, afgekort Sue. Ze zou iedereen steeds vertellen dat zij de runaround Sue was, tegen de zin van Dion, die wist dat dit niet klopte. Schuif de stoelen maar aan de kant, want hier komt de echte runaround Sue.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic, wide degrees, lightning.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: beste West Sound. Your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Kid Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Feministe Gianni Nannini is een van de onaantastbare sterren van de Italiaanse muziekscene. Ze scoorde in 1979 met America. De LP Puzzle was in Italië destijds een topper, maar deed het ook goed in andere Europese landen. Bij ons maakte ze naam en faam met I Maschi, de single van de LP Maschi e Altri, een liedje dat later nog meer succes kende nadat het werd gebruikt voor de reclamespot van Buitoni Sausen. Gianni werkte onder andere met Sting en Andrea Bocelli en kondigde op haar 56ste reeds aan dat ze zwanger was. Dat deed ze op de cover van Vanity Fair met een t-shirt aan met daarop God is a Woman. Haar dochter van een onbekende vader werd geboren in november 2010. Haar tweede moeder is Gianna's vriendin Carla. Gianna is de oudste zus van voormalig Formule 1-piloot Alessandro Nannini, die nu een wijndomein beheert. I Maschi, uit 1987, verkocht uiteindelijk 1 miljoen exemplaren in gans Europa. Het sloeg goed aan in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden en ook bij ons.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zele. Tickets via tractorpoelingzele.be.

0: geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe van Dam.
1: Maniac van Michael Cimbello. 1983 verscheen eerder dat jaar al als onderdeeltje van een zeg maar populaire Flashdance soundtrack en groeide uit tot een wereldhit. De inspiratie voor de tekst was eigenlijk behoorlijk duister te noemen, want Cimbello baseerde zich namelijk op een nieuwsbericht over een seriemoordenaar. Maar producer Giorgio Moroder wist er samen met Cimbello en Dennis McCuskey een explosieve dansvloerknaller van te maken. De videoclip met Jennifer Beals als danseres versterkte de link met Flashdance en zorgde voor een enorme boost op tv-programma's als Top Op en Countdown. Wereldwijd schoot Maniac naar de top der hitlijsten. Nummer 1 in Amerika en Canada. Bij ons scoorde Michael Cimbello ermee een top 10 hit. De track bleef populair met hergebruik in films als American Wedding en zelfs een Coca-Cola commercial.

0: Het zijn mega solden bij Tegeloutlet Antwerpen en Aartselaar. Met kortingen tot 50%. 50%! Tegeloutlet heeft een grote keuze aan tegels in alle stijlen en kleuren. Ook voor de doe-het-zelver hebben we alle benodigdheden. Profiteer van onze solden en kom langs. Ook op zondag van 12 tot 17 uur. Je vindt ons in de Slachthuislaan 9 in Antwerpen en langs de Antwerpsysteemweg 71 in Aartselaar. Of op tegeloutlet.be. Kom en profiteer van de vlijmscherpe soldenprijzen van onze stokverkoop bij Tegeloutlet en nergens anders. Tegeloutlet.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Aie pa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar Lego onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM. DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede avond, 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zaterdag 8 augustus is er de 9e editie van een echt Antwerps dialectfestivalleke, de Antwerpse Dag. Er zijn vanaf 14 uur optredens van Pekes en Artjes, Stout, Per Favore, Lucas, De Piekendeven, Zoek en de Reizigers en als afsluiter Viertakt, de Strangers Tribute Band. De Antwerpse Dag vindt plaats op zaterdag 8 augustus in Zomergem aan de Turnhoutse baan 199 in Weinigem. De toegang is gratis. Meer info vind je op antwerpsemuziek.be.

Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.